93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: Are you ready?

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwestraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de Bilt bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de Bilt. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat file tussen de knopen te Waterberg en Grijsoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie. En de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van Zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam Modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: Kijk naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen, is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Maar in 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Veld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had dat model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de N307 Hoorn richting Lelystad. Bij de Houtwipbrug 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Maliveld niet door. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio, de stem van jouw regio.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar AE Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze het terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
5: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
2: Hello.

0: eat, but you don't.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in het bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
4: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
5: Great education to understand our statement.
6: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
7: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: sturen. Welkom bij 2 uur country muziek. Bluegrass muziek.
1: En Keetje ook. Oh, goedenavond, dames en heren.
0: Goedenavond, Jaap.
1: Ja, hey.
0: De luisteraars natuurlijk ook welkom voor de komende 2 uur weer.
1: Ja, en wat mooi, we hebben ook Louisiana muziek.
0: Louisiana muziek?
1: Dat hoorden we net.
0: Oh.
1: Ah, ja.
0: Maar Americana hebben we ook.
2: Americana.
1: Oh, tuurlijk, ja. Maar Louisiana, dat is ook een slag. Dat is al met die fiddles helemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat, Baton Rouge, dat is een plaats in Louisiana. Maar goed, buiten geheel dat, zou Harro zeggen.
0: maar goed, Johan, we zijn weer begonnen. Ook welkom.
1: Ja, Johan. En we hebben net koffie gehad van de Valerie.
0: Valerie, en gebakje voor Johan.
1: Oh ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat we wat moeten doen.
1: Komt die jingle? Komt die? Nee, komt die? Ja, komt die? Nee, hij kan hem niet vinden. Ah, dat is leuk.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hot damn right.
1: Johan.
0: Nou, mooi.
1: Ja, zeker.
0: Het is weer een feestje vanavond. Nu al.
1: Hoe heette die kerel waar we mee begonnen? Zijn jullie geweest in Chicago, volgens mij?
0: Gart Brooks.
1: Gart Brooks, ja. Die begonnen met prachtige Louisiana-muziek.
0: Ja, we hebben hem gezien in Amerika.
1: Oh ja.
0: Ik heb er geen spijt van gehad.
1: Nou, alleen je moest oordopjes meenemen, dat vertelde je wel eens. Het ging een beetje rap, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, dat weet je. Als je er naartoe gaat, dan weet je dat een beetje.
0: Dat blijkt bij meerdere van zulke artiesten te zijn. Want volgens mij de laatste keer dat jullie bij Brett Paisley zijn geweest... kwamen de horen er ook uit vliegen.
1: Wat was dat in 013?
0: Nee.
1: Oh.
0: Grollo.
1: Oh, Grollo. Ook bij de snor.
0: Met de snor, ja.
1: Oh, Derksen.
0: Dus. Maar goed, we gaan het niet vanavond alleen over artiesten hebben die al geweest zijn. We gaan het over de artiesten hebben die er nu gaan komen. En we hadden het dus al gezegd. Gart Brooks met Colin Baton Rouge. En dan gaan we naar... Ja, daar moet ik even wat over zeggen. Ik zat vandaag te kijken, of voor de mensen dus...
1: Mag.
0: Dit weekend.
1: Ja.
0: Naar het... ja, er was normaal is er dus zo'n défilé.
1: Oh.
0: In Nederland voor de strijders. Onze oude strijders.
1: Oh, zo, ja. Ja,
0: en,
1: heb ik iets van gehoord,
0: dat is niet doorgegaan.
1: Wegens de warmte, ja.
0: Wegens
1: code
0: warmte.
1: Rood, ja.
0: Maar ze hebben dus wel gewoon in het gebouw... hebben ze dus die avond, of tenminste die middag, georganiseerd.
1: Ja.
0: En ik was er zo aan het kijken en ik denk, fantastisch, leuk.
1: Ja.
0: En toen werden er 3 kinderen naar voren gehaald. En die 3 kinderen die moesten dus wat vragen aan een kolonel of wat ook.
1: Militair, ja.
0: En die kinderen hadden mooie vragen gesteld. En toen zei die presentatrice van... jullie zijn eigenlijk wel... sunrises. En dat werd gedaan door onze band Blue Cartel.
1: Ach,
0: uit België.
1: Ja, de Belgiek. Ja.

0: Nou, dat was dus Blue Cartel. En dan is het in bluegrass sfeer.
1: Zelf opname van Ewop, denk ik.
0: Ja, ja, dat is een eigen opname.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat ik nog even over zeggen wil, is dat dit nummer Sunrise verzorgd werd door een groot orkest. Met een zangeresje erbij. Of een zangeresje, gewoon een leuke zangeres om te zien.
1: Waar?
0: Op televisie.
1: Oh, maar niet bij Ewop.
0: Nee.
1: Oh, zo.
0: Hey, maar Jaap, ik...
1: bedoel jij Norah Jones dan? Nee, toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is goed. Nee.
0: Maar jij hebt ook wat te vertellen over Tom T. Hall.
1: Hoeveel tijd heb ik?
0: 2 minuten.
1: Ja, nee, dat doe. Nee, doe. We draaien Tom T. Hall toch wel eens vaker, hè? Ja, ik zeg altijd The Man from Kentucky. Ik vind dat hij leuk om zijn vrouw te noemen. Dixie. Want die was lid van de Tennesseeën. En daar heeft Ab weer met dat... die had er ook weer wat mee te maken, geloof ik. Onze app, die hier.
0: Oh, onze app.
1: Appipedia. Dat mag je niet meer zo noemen, jawel toch? En, maar goed, we kennen over Tom T. Hall. Nou, kennen we een uur, dat doen we niet.
0: Doen we niet aan.
1: Nee. Maar wat wel leuk is, hier zit natuurlijk die Earl Scruggs. En dat is de vijfsnarige banjo-stijl. Die heeft hij uitgevonden. En dat is altijd leuk als ergens Earl Scruggs mee doet. Is gewoon top. Meester, dat heb je met die artiesten. Bijvoorbeeld als je Jerry Douglas neemt of zo. Is het altijd, dat horen we straks ook nog. Is dat altijd weer top, hè? Vaak wel, hè? Maar goed, we gaan dus... in 1982 kwam het album The Storyteller and the Benjamin uit. We hebben het nummer wel eens gedraaid. Maar het is gewoon leuk om nog een keer te horen. En de Benjamin bedoelde natuurlijk Earl Scruggs, toch? En dan, hoe heet dat nummer ook weer? They Don't Wave from the Train Anymore? Dat is hem, hè?

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, zal ik het maar weer eens proberen? Ja, nee, goed, het komt elke week wel voorbij. Maar goed, vanavond een keer een speciale voor Jaap.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, Jaap, want ja, ik denk dat je deze ook wel leuk vindt. Bill Monroe.
2: Ja, The Father of Bluegrass, ja zeker.
1: Ja, zeker. En The Wavering Stranger.
2: Ja.
1: En dan de country zangeres aller tijden, Patsy Cline. En wat zij zingt is crazy.
2: Ja, maar dan praat je ook in voor 1960 al.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus het is ook al, nee, zo oud is dat.
1: Nee. Patsy Cline was niet zo, ja, ze was wel oud. Maar,
2: ja, want zij is, was groot. En dan, vrouwelijk gebied, groot, ja.
1: Ja. En dan George Jones. Daar,
2: Whiskietje erbij, hoppa.
1: Dus, maar goed, die zingt dus zometeen She Thinks I Still Care.
2: Oh, dat is bekend.
1: Maar we beginnen met Bill Monroe.

0: En was het een beetje naar je zin, Jaap?
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Ja, echt. Nee, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Want er, volgens mij, ik zei straks al, want die Bill Monroe is volgens mij remastered. Maar dat is niet erg, dat klinkt ook... Oh ja. Oh. Nou ja, het is geen LP, maar... Weet je wat jullie wel eens draaien?
0: Ja.
1: Weet je, zo dat... Ja, dat hebben wij hier nooit natuurlijk. Nee, maar goed, bij ons is alles perfect natuurlijk.
0: Bijna.
1: Oh, Hoos, hij er eentje op liggen, Johan.
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Wacht.
0: Hey, dan gaan we naar die Eastern Corbin.
1: Oh ja.
0: En die was voor jou.
1: Oh, we doen alles een beetje door elkaar. Oh ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is van het album Let's Do Country Right. Ja, dat doen we altijd al. Dus, en de song heet, ik zeg het even, wacht even, joh. Hey Merle. Nou, wat denk je dat dat overgaat? Tuurlijk. Over, natuurlijk een liedje over de legendarische...
0: Merle Haggard.
1: Toch?
0: Ja.
1: Eastern Corbin.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De bar in het Zwitserse Gran Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Het weer, vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: 1, 2, 3. Hoi, ik ben Tuskert en je luistert naar Countryland.

0: Nou, dat was de nieuwe single
1: van
0: zijn nieuwe... ja, hij heeft zes nummers op die single staan. En ja, we kregen een berichtje van Tusket. Oftewel, hoort u alweer, Patrick van Zandwijk.
1: Maar ik hoorde er een pedofiel erin, klopt dat?
0: Ja, er zit een pedofiel in en dat is...
2: Ja. Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland. Beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
0: Ja, maar Keenan zit op het moment bijna overal bij. Hè?
1: Nou, ik vond het lekker klinken van hem.
0: Ja. Keenan is ook volgens mij al drie keer in de studio geweest... om dus artiesten te begeleiden.
1: Maar ik heb begrepen, die Barnum Bellen... dat zijn zanger en zangeres, neem ik aan. Ja. Zeg, denk. Maar goed, die deed je even een gastoptreden. Oh, klopt. Wel lekker.
0: Dat was niet verkeerd. Dus, nee. Maar goed, hij staat ook op de lijst om binnenkort nog een keer bij ons langs te komen. Maar goed, wie die daar meebrengt, dat weet ik nog niet. Dat gaan we horen, maar ik vermoed wel, Keenan, dat hij er wel bij is.
1: Nou, pedalstil is altijd lekker erbij, hè?
0: Ja, zeker.
1: Hey, hoe moet die titel? Dutchiana?
0: Ja, Dutchiana ain't country enough.
1: Ja, leuk. Nou ja, goed, leuk bedacht. Klonk goed.
0: Ja, zeker.
1: Dan gaan we verder naar een bekende. Maar ja, jammer dat hij overleden is door de COVID-900.
0: Ja.
1: Ja, moeten we toch even noemen. Mag goed. Maar we hebben het over Joe Diffie, hè?
0: Ja.
1: Ik heb hem live gezien in de Grand Ole Opry toe.
0: Ja, oh, echt
1: ja.
0: Waar?
1: Ja, daar heb ik hem gezien, ja. Was leuk. Ja, daar heb ik nog foto's van genomen. Maar goed, hij heeft één bluegrass album gemaakt. Homecoming, de bluegrass album van Joe Diffie, hè? Maar... dit is tevens, dat is ook weer vervelend om te zeggen, zijn laatste album, Levende Lijf.
0: Oh.
1: Dat was het laatste. Ja. Ja, ik zou zeggen wel gelijk het mooiste album. Ja, nee, Joe Diffie is altijd leuk. Een goede stem heeft hij.
0: Hij heeft een hele goede stem.
1: Ja.

0: Tennessee T.
1: Nou, onze velder die had het even uitgezocht wat Tennessee T is. Ik wel naar je genoeg op heb. Want er zit van alles in. Sect had het over, whisky. Er zat van alles in. Ik denk nou. Ik dacht dat het een slappe kopje thee was met een beetje suiker, maar dat was het.
2: Wil je het recept nog, Jaap?
1: Ik wil het niet. Ja, als er sect in zit, hoef ik het niet meer. Maar als er whisky in zit. Oh, mooi. Dus
2: 2 scheuten whisky, 1 scheutje triple sec, 1 scheutje zoet-zure mix en 1 scheutje cola.
1: Nou, dat noemen ze Tennessee thee. Nou, lekkere thee. Ja. Hoe krijg ik van? We gaan weer verder, Tim.
0: Maar goed, we hebben weer een mooi bluegrass-nummer. En dat is een beetje het nummer wat met een kommetje elke keer tik, tik, tik, tik.
1: Ah, oh, zo ja.
0: En dat heet dus de Cup Song. En de titel daarvan... Oh ja, de titel is de Cup Song.
1: Ja.
0: When I'm Gone.
1: Van de Bankers, zo.
0: Ja.
1: Leuk.

0: Dit was een paar jaar geleden alweer een grote hit, hè?
1: Dit, hè?
0: Ja, dit was een hele grote. Volgens mij ook buiten de country muziek om. En bluegrass muziek.
1: In was de pop scene, denk je?
0: Ja, ja, ja, dat was dit ook een hele grote hit.
1: Volgens mij hoorde ik een bluegrass nummer, toch?
0: Ja, ja, nee, het is geen officieel bluegrass nummer.
1: Niet?
0: Nee, nee, nee.
1: Oh.
0: Nee, het is ver bluegrass.
1: Dat zou kunnen, ja, klopt, ja. Want ik hoor wel mandoline en zo, maar ja.
0: Ja, ja.
1: Dat doet Taylor Swift ook nog meer doen dan country instrumenten gebruiken. Dat doen ze allemaal.
0: Ja.
1: Maar goed, hè.
0: Hey, dan gaan we naar de...
1: Volgende dame.
0: En wat doet zij?
1: Zij verzorgt dit keer de trucker, toch?
0: Ja, ja.
1: Het is heel oud, of oud. Nou, oud, 87, is dat oud? Nee, dat mag hem nog niet oud noemen, hè?
0: Nee, ja.
1: Hè? Dus, ja.
0: Dat klopt.
1: Nee, dat is wel.
0: Ik ben van 87, dus ik ben ook nog niet oud, toch?
1: Vuile snotneus. Zou die willen? Ja. Nee, maar Tim, ik zou je niet teleurstellen. Toen jij geboren was, het een heel goed wijnjaar.
0: Ja, gelukkig. Hè? Ja.
1: Die hebben we allemaal opgezopen.
0: Ja.
1: Goed. Cathy Mattea hebben we het over, toch?
0: Ja.
1: Gaan we doen. Maar ze stond er wel voor dit nummer. Stond ze nummer 1 in Amerika en 1 in Canada. Dus je heeft ook de zakken gevuld. Daar hoef je geen fonds voor op te richten.
0: Nee, daar ben ik geen bang voor.
1: Nee, goed. Maar wat ze gaat zingen is 80 Wheels in the Desert Roses. Door Cathy Mattea uitgebracht in 1987.
2: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: De Trucker. Ja, leuk altijd, hè?
1: Ik weet niet eens, ik zat te denken of dat in Nederland is een Nederland hitje geweest. Ik weet het niet meer.
2: Ja, goed. Onder ons, country-liefhebbers,
1: dat denk ik wel.
2: Had ze wel een grote hit, hoor.
1: Ik denk dat met je country-minded iemand is die dat nummer wel kent.
2: Jawel.
1: Dat denk ik ook wel.
2: Ik zing ook gewoon graag mee, hè, met de microfoon dicht.
1: Ja, liefst wel, ja.
2: Ja.
1: Want we willen de luisteraars wel behouden, natuurlijk.
2: Ja.
1: We gaan naar een hele leuke band, Tieme. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, dat zijn die jongens. Waar komen ze vandaan? Uit Ierland of zoiets?
1: Ja, Engeland of Ierland, waar komen ze vandaan?
2: Maar,
1: komen ze. Ja.
2: Paul Simon heeft ooit een nummer geschreven, De Boxer.
1: Ja, heel bekend.
2: En ook samen uitgebracht met Simon & Garfunkel. Dat hebben ze ook samen gedaan.
1: Wat ben
2: Jenny
1: Douglas?
2: Nee, Paul Simon heeft samen met...
1: Art Garfunkel.
2: Art Garfunkel.
1: Ja? Oh ja, dat was toen een hele hit. Maar dat was begin van de jaren 70 of zo.
2: Ja, maar ja, dat is voor mij ook nog een tijd dat dat wel paste.
1: Ja, maar dat was hartstikke mooi. Oh, dat was perfect muziek. Ja. Dat was perfect muziek. Maar nu hebben we het natuurlijk... Ja, het is ook mooi van Mumford & Sons natuurlijk, hè?
2: Ja, en daar zit de grote Jerry Douglas in.
1: Oh ja, op Paddlefield. Nee. Ja.
2: Nee, Douglas.
1: Dobro.
2: Dobro.
1: Oh ja.
2: Dus,
1: En
2: het is uitgebracht op het album As Party of Babel.
1: Ja.
2: Uit 2012.
1: Zo lang geleden.
2: Dus gaan luisteren naar de boxer van Mumford & Sons.
1: Mooi.

0: Hey, de Nederlandse top 40.
1: Hey.
0: Dat lijkt net. Nee, Duo en Eddie, altijd leuk. Maar we hadden even een opvulletje nodig. En Duo en Eddie is altijd leuk, want die woonde in Nashville, weet ik toevallig.
1: Oh.
0: Ja.
1: We hebben visite geweest bij hem.
0: Was maar waar. Ah, maar hij is getrouwd geweest met de vrouw van Waylon Jennings.
1: Oh.
0: Ja. Maar ja. Goed. Ja. Zit ik nou aan een verkeerde rol om te vertellen? Laten we maar gewoon muziek. Zullen we even muziek luisteren?
1: Oh, we hebben nog een klein poosje, dus.
0: Oh, zo ja. Hou je dit. Johan, kijken, hou je dit erachter?
1: Oh, die vind ik ook leuk.

0: door naar het tweede uur. Want ja, 1 en 2 achter elkaar, dat hoort. Hè, dat is eigenlijk zo. En
1: ja.
0: Ik heb, ja, dan hebben we nog weer één nieuwe.
1: Oh.
0: Artiest. Of de artiest is niet nieuw, maar zij heeft ook weer een single uitgebracht. Zelfs de cd's, denk ik. Hè? Dat, nee, alleen single. Oh, dat gaan we zo meteen horen. En dan, ja, we hebben zoveel leuke dingen nog.
1: Zeg, we beginnen heel oud, hè? Hm? We beginnen wel oud.
0: We beginnen oud, ja, met 2 uur.
1: Altijd leuk.
0: Maar wel bluegrassmuziek.
1: Ja, dat doen we altijd, toch?
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus, en wat hebben we weer? Oh ja, we hebben nog een Iers nummer van Ronald erin zitten.
0: Oh ja, ja. Maar de gospel die komt vanzelf wel voorbij elke keer.
1: Ja.
0: En ja, Cajun.
1: Hebben we ook?
0: Ja.
1: Oh ja, Jim C. Newman. Maar dat is pas bijna op het eind.
0: Ja, maar goed.
1: Dat hou je gewoon te goed van ons.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Zo is zeker. En ja, er zitten meer leuke oude nummers in. Maar niet extreem oud.
1: Nee, weet je wat wel opvalt? Als we het halen? Ilse de Lange Bluegrass. Wat zeg je nu?
0: Ja?
1: Ilse de Lange Bluegrass? Nee.
0: Ja, ja.
1: Nou, kan je nagaan wat er allemaal in de muziekwereld kan. En wat niet kan en wat wel kan.
0: Ja. Nou, we gaan dat rustig afronden, Jaap. En dan gaan we naar de wissel van het 2e uur. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Tot zo.

0: after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleiwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
5: Center stage, WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Nee, team, het is beginnen met tweede uur, maar jij zegt als die oude bende, maar dit is wel mooi, hoor.
1: Het is heel mooi.
0: Toch?
1: Ja, nee, ik vind het, ik heb sowieso geen problemen met muziek ouder dan 1920.
0: Nee, ja, ik eigenlijk ook niet, maar ik vind dit wel leuk. Maar we begonnen
1: met
0: twee uur.
1: Met
0: wat doen we dan altijd? Luisteren naar bluegrass en
1: ja, bluegrass, country, all time.
0: Oh ja, Cajun.
1: Ja, deze keer wel, ja.
0: Cajun,
1: met Jim and Jess.
0: Oh ja.
1: De Virginian Boys.
0: Ja, wat, even kijken, want dat hebben ze zelf niet geschreven, hoor.
1: Nee?
0: Nee. Want ja, ik mocht een paar nummers uitzoeken van jou. En dat komt uit de 4-CD-box.
1: Oh.
0: De Old Dominion Masters. Dominion Masters. Ja, oké. Het is veel ouder, maar die 4-box is uitgebracht. 1999. Maar goed. Blue Ridge Mountain Blues. Ja, altijd
1: prachtig, prachtig.
0: Leuk toch?
1: Leuk begin voor het tweede uur.
0: De tweede, weet je wel weer van, Tieme?
1: Ja, we gaan even kijken. Ik heb ook nog een PR-briefje van haar gekregen.
0: Oh, leuk. Goed.
1: Kijk, ze is al even bezig wel. Maar recente radiosuccessen die ze had... met een nummer bijvoorbeeld Eyes of the Storm.
0: Oh ja.
1: Buckle You Down en Bless Your Heart for Breaking Mine. Dat is geschreven door onze, een klein beetje onze vriendin wel, denk ik, Melanie Ryan.
0: Oh. Oh.
1: Maar goed, ze is door blijven gaan met schrijven. En ja, dat is. Eigenlijk heeft ze gisteren. Heeft ze dus weer een titel uitgebracht.
0: Wat je nu gaat draaien, bedoel je?
1: Ja, wat nu zo meteen laten horen.
0: Maar heeft ze dat zelf geschreven, dacht je?
1: Ja, zij schrijft bijna alles zelf.
0: Oh, knap hoor. Leuk, ja, leuk, leuk.
1: Maar goed, ik mag wel we mogen wel trots zijn op onze zangeressen in Nederland.
0: Ja.
1: Want ze zijn er zat. En we hebben gelukkig al een stelletje in de studio gehad. Maar ja. Allemaal die we gehad hebben, hebben allemaal hun nummers zelf geschreven.
0: Ik knap.
1: Ja, ik ook.
0: Eén ding valt tegen, maar ja? Ik hou van volle glazen.
1: Ja, maar ja, goed, daar heeft ze al een deel van gehad.
0: Oh, ze heeft zelf
1: dus
0: al.
1: Dan krijg jij maar een half glas, Jaap.
2: Ja. Hoi, mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.

0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Hij stopte me zo.
1: Hé, hey, mogen we nu zeggen onze Melanie?
0: Nou, zeker wel hoor.
1: Je mag het wel zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En wat ik er ook wel bij wil zeggen is dat ze toch echt naar de Amerikaanse kant gaat.
1: Ja, ja, maar goed, die kant moet toch een beetje op eieren, ja, wat bekendheid. Misschien wordt het een big hit in Nashville, weet je veel.
0: Oh ja, maar er zijn heel veel van onze zangeressen die op het moment in Amerika zitten.
1: Ja, en dat wordt allemaal daar opgenomen, hè?
0: Ja,
1: vaak
0: zeker.
1: Vaak wel, hè?
0: Ja.
1: Heel vaak wel, ja.
0: Ja, want volgens mij... Kimmy en...
1: Oh ja.
0: Die zitten op het moment ook in Amerika weer.
1: Maar die zijn pas ook al geweest?
0: Ja, die gaan denk ik één keer in 3 maanden wel een keer...
1: En die waren hier toen en allemaal bekende artiesten deze praatje maken, weet ik wat allemaal.
0: Ja, ja.
1: Nou zijn die mensen in Amerika wel heel makkelijk bereikbaar natuurlijk.
0: Jawel, jawel.
1: Dat wel. Maar goed.
0: Maar goed, die heeft toen een leuk gesprek, of hun hebben toen een leuk gesprek gehad met Emmylou Harris.
1: Ja, klopt, ja.
0: En daar staan ze ook mee op de foto, dus...
1: Hartstikke leuk.
2: Beetje jaloers.
1: Ja, een beetje jaloers.
0: Ja. Goed, we gaan naar de volgende, Jaap. Want... Ik zit even te kijken. Waar had je hem ook weer staan?
1: Nee. Nee. We gaan naar Ierland.
0: Oh, we gaan naar Ierland?
1: Ja. Weet je, dus, maar dan zou jij zeggen, ja, maar Ronald is er niet.
0: Nee, Ronald is er.
1: Maar dat doe ik een keer voor Ronald natuurlijk.
0: Ja, maar die luistert wel, denk ik.
1: Ja, doet hij dat wel?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Oh. Want ja, leuk natuurlijk. Want het is van haar debuutalbum. Noord-Ier. Het is Noord-Ierse. Singer-songwriter. We hebben het over Klana. En ze heeft een mooi... Oh, dat album is leuk. Under Influence. Uit 2017. Tijdje geleden. Maar het is opgenomen in de Veda Sound Studio hier in Nederland.
0: Oh?
1: Ja, dat ze nog hierheen komen. Maar ja, vroeger kwamen er wel meer. Volgens mij kwamen de Stones in Nederland.
0: Ja.
1: He, volgens mij. En er kwamen meer van die bekende lui. Die kwamen, ja, hier. Want ik ken er nog wel. Freddy Bolland de Bolland. Zeg je dat nog wat?
0: Ja, zeker.
1: Die had ook een studio zo groot. Dus ik weet niet wat. He.
0: Ja, dus, joh.
1: Maar goed. Dus de eerste zangeres Klana met het mooie Dancing All Away.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig nummer.
0: Wat heeft die vrouw een mooie stem, hè?
1: Ja.
0: We hebben het wel eens een keer vaker gedraaid hier op de radio, maar het blijft gewoon mooi.
1: Ze blijft zeker mooi zingen.
0: Ja, en dat zie je maar. In Ierland kunnen ze dus ook zingen. Ja, daar komt het eigenlijk vandaan allemaal. Ja. Dus we zullen niks zeggen over Ierland. Dat doen we niet.
1: Nee, zeker niet. Ik ben er nooit geweest en ik zal er wel nooit komen ook. Maar...
0: Ja, ik ben er regelmatig geweest. En elke keer, om een lang verhaal kort te maken... Mijn planner vroeg, Jaap, ik heb weer een ritje Ierland voor je. Ja, best. Hij zei, maar het weekend. Ik zei, dat moet ik juist net hebben.
1: Ja.
0: Toen ben ik daar... En om de andere kroeg was er... Want ze kunnen allemaal zingen daar, hè?
1: Ja.
0: En gitaarspelen kennen ze allemaal.
1: Onbegrijpelijk.
0: Om de andere kroeg waren ze aan het live. Ja, ja. En dan singer-songwriter, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Prachtig.
0: Als je muziek liefhebben, verveel je in Dublin nooit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Alan Jackson gaan we nu naartoe. En dat gaan we doen... Ik zit altijd een klein beetje tussen Alan Jackson en Kaat Broeksen. Ze hebben allebei redelijk veel hits gemaakt.
0: Ja, alleen Kaat Broeksen gaat wat harder als Alan Jackson.
1: Die gaat wat harder. Maar ja, die is ook eigenlijk vanuit zijn periode... dat hij dus met de country muziek begonnen is. Was hij vroeger een muzikant met, popmuziek.
0: Popmuziek, ja.
1: Ja.
0: Ja, Alan Jackson niet. Die ging gelijk de kant.
1: Die ging gelijk van het ene in het ander over.
0: Wat ik van Alan Jackson van, weet je wat ik heel leuk vind? Maar de VA ook. Die Bluegrass album wat hij gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Dat was gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ik heb wel stukjes over gelezen. Hij, even buiten dit, en niet over privé of story of zo. Maar hij heeft een lieve vrouw, weet je. Maar dat kan wezen, hè? Die vrouw die werd christen. Dat kan. Dat kan. Die heeft gewoon gezegd, Alan... Ik wil niet meer hebben dat je vloekt in je liedjes.
1: Ja.
0: En hij luistert naar... Je moet altijd luisteren naar je vrouw. Dus dat deed hij ook.
1: Ja.
0: Toch, Gannie? Vond ik wel leuk. Maar goed, wat gaan we van hem horen?
1: Doc River Blues.
0: Altijd leuk.

0: Zat een tikje in Tieme?
1: Ja, last van de warmte, denk ik.
0: Dat denk ik, ja, ja, natuurlijk.
1: Het zweefde er gewoon overheen, dat hoorde je wel. He. Dat,
0: ja, wacht.
1: Ging over de nattigheid heen.
0: Nee, maar iedereen heeft natuurlijk een beetje last van die warmte. Dus ja, zal de cd-speler ook alweer. Maar goed, ja, we gaan volgende. Niet met Rod Sullenkop, dat doen we niet.
1: Nee, nee.
0: We, gaan we hebben een gevoelig liedje. Even. Ja, dan hebben we het over.
1: Keith Urban.
0: Nee.
1: Oh nee, Kobe.
0: Bijna
1: Toby,
0: goed.
1: Toby Keith.
0: Toby Keith, ja. Ja, die leeft niet meer op. Die zat niet meer onder ons.
1: Nee, nee.
0: In 2024 is hij voor ons heen gegaan. Ja. Ja. Maar goed, hij gaat een liedje doen van Tommy Collins. En die Tommy Collins, ja, die was weer heel bekend in de Bakersfield Sound.
1: Dus oh ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Die, ja, daar hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt, weet je?
1: Ja, ja.
0: Bakersfield. Ik heb er al eens een keer wat. Ah, dit is ook een beetje Bakersfield, wat je nou gaat horen.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Leuk.
0: Want dat staat op het album, heel bekend album, Working Man Poet. Een tribuutalbum van Merle Haggard in 2014. Dus het is alweer 11 jaar oud.
1: Oh.
0: Toby Keith met?
1: Caroline!
0: Ja! Yeah.

0: Toby Keith.
1: Ja, prachtig nummer. Caroline. Kijk, ik heb wel zeggen, het origineel is altijd het leukste, maar... Ik bedoel, Toby Keith... trouwens, mag ik er wat over zeggen over Toby Keith?
0: Ja.
1: Want, kijk, Merle Haggard was al heel slecht. En toen, dat wist je niet, hebben dus... Merle Haggard heeft 3 of 4 zoons, hè? Dat weet je wel, Ben ja. en ja. weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment, de vader Merle was slecht... en die moest toch optreden, had er geen zin in. Toen zei die zoons, pa, ga nou maar optreden, komt alles goed. Hans is stiekem, Toby Keith ingehuurd, on stage, ja? Weet je wel zo? Mm-hmm. En Toby Keith zei, ik doe belangeloos. Alleen jullie moeten een vliegticket even betalen. Van Nashville naar dan weet ik veel of zo.
0: Oh, ja.
1: Weet je wel zo. En dus, dat is echt waar gebeurd. Dan komt hij op stage, denk ik, staat Toby Keith. Toen zei een mul tegen hem, you don't know my songs. Ik weet precies wat Toby Keith zei. I know them all. Mooi is dat, hè?
0: Ja, zeker. Ja, zeker, zeker.
1: Maar
0: hey, gaan we verder? Nou, dit gaan we denk ik naar de Royce. Niet naar de Royce. Oh, toch wel naar de Ul.
1: Onkel Ul.
0: Onkel Ul.
1: Ja, nou, leuk. Maar wat, hij heeft wel een moeilijke titel. Wat staat er nou?
0: Even
1: Boatshot Lincoln.
0: Oh.
1: Heeft dat met president Lincoln te maken? Nee, hè? Ik zou het niet weten.
0: Ik weet
1: het
0: ook niet.
1: Nou, weet je, we kunnen ook even luisteren naar de tekst.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vandaag getrouwd met haar partner Koert Kleiwecht. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niets. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: Hey y'all, Lainey Wilson here. This is my new song, Phone Keys Wallet. I hope you love it.

0: You just heard my brand new song, Phone Keys Wallet. Thank you for checking it out.
1: Nou, leuk. Wij kregen weer een berichtje van de manager of zoiets van hem. Van haar. En die zegt van, jullie zijn van Countryland. Jullie promoten ons wel graag. Ja hoor, doen wij graag aan mee. En wat zei je over wie? Of de promotor. Maar zij heeft ook samengezongen met John Mayer.
2: All the way from Nashville, van Country Mecca. Oh, oké, okay, leuk.
1: Leuk.
2: Ja,
1: ja, we krijgen wel een beetje belangrijkheid.
3: Ja, maar het ook al zo lang doet.
1: Ja.
3: Ik bedoel...
1: Bijna 30 jaar, ja.
3: 30 jaar?
1: Oeh, 30 uur uitzending maken. Oeh, nee.
3: Bedoel, ik pas 20 jaar al mee. Oh. Ik ben nog een broekie.
1: Ja. Maar goed.
3: We gaan naar de Bluegrass, toch?
1: We gaan naar de Bluegrass en dan gaan we doen met de Royce.
3: Oh ja, met de Royce gingen we verder, hè?
1: Ja, ja, oh, ja dat, de Royce.
3: Ik zat al verder te kijken.
1: We hebben het over deze broer en zus Lee en Elaine Roy.
3: Ja.
1: Opgegroeid in Nieuw-Brunswick, Canada.
3: Daar komen ze vandaan, ja.
1: Ja. Maar ze wonen nu al een hele tijd in Nashville, ja. Kan toch bijna niet anders, want iedereen komt daar wel terecht.
3: Ja, daar mooi naartoe.
1: Zelfs de Nederlandse komen daar wel terecht.
3: Ja, natuurlijk. Maar daarom heb ik geweest, dat is het Mekka, hè. Ja.
1: Ze gaan voor de Bluegrasswereld een heel bekend deukje doen.
3: Dat dat kent van... Nou, elke Bluegrassminer kent het wel, toch?
1: Ja, dat zeker.
3: Wie schreef het ook alweer?
1: We hebben hem vandaag al gedraaid. Ja, niet het nummer.
3: Oh.
1: Maar wel degene die hem geschreven heeft.
3: Oh.
1: Bill Monroe met Blue Moon of Kentucky.
3: Ja!

0: Kentucky.
1: Ja.
2: We leven op het moment met een blue moon sfeer in de studio.
0: Oh ja, de lichtjes gaan. Ja, blauwe licht, ja.

0: dat is ook alweer wat, hè. Erg populair in de muziekindustrie. Oh ja, leuk. Maar goed, ze hebben toen een album uitgehaald. Ik zal hem even niet... Geen rondje geven, hè. Ring de bellen.
1: Oh, ja, ja.
0: Dan moet je de kroeg niet doen, natuurlijk.
1: Nee.
0: Nou, goed. Maar ik zei het al, het debuut in de Grand Ole Opry. 2003 was dat wel het debuut, later kon het album zijn. Dus, tingelingeling, ring de bel.

0: Zullen we nou maar stoppen met ring de bel? Want het kost me elke keer een rondje.
1: Wordt je portemonnee wat dunner van? Want die Mellen niet, die had straks al over een wallet. Laten we het daar maar niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: We gaan nog verder met die Zac Brown, hè?
0: Ja, dat is een fantastische band. Ik geniet er altijd van. Thuis doe ik het ook nog wel eens een keer iets harder draaien als dat ik gewend ben.
1: Ja.
0: Want deze band is zo fantastisch mooi.
1: Nou, hij heeft ook, wat staat hier? Ik kijk even globaal. Maar hij heeft ook popverrassingen.
0: Ja.
1: Popverrassingen staan erbij. Ik denk het leuk. Ja. Maar goed, origineel staat hij wel als een Amerikaanse zanger, songwriter, medeoprichter van de Zac Brown Band en zulke dingen allemaal. Maar goed, hij zit vol met stickers, zie ik wel op zijn arm.
0: Ja, dat klopt.
1: Die zal hij

0: kan niet meer afkrijgen, denk ik.
1: Nee, ja, nee. Met mes en vork.
0: Met mes en vork. Maar goed, hij, ze hebben aardig wat LP's gemaakt ook al.
1: Ja, jawel.
0: Ze hebben niet stilgezeten.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Dus.
0: Maar wat gaan we... Curse Me. Nou, dat is de titel.
1: Ja, dat is de titel, ja.
0: Zullen we eens luisteren wat het is?

0: Nou, het veranderde wel later. Hè. Het was in het begin even dat je denkt van... Nou,
1: wie?
0: Beetje alternatief. Maar toen ze echt begonnen te zingen, was leuk. Ja.
1: Nou, bedoel je Zac Brown?
0: Ja, daar hebben we het over, ja.
1: Ja, nee, dat is goed. Nou, wat Zac Brown, ik bedoel, die heeft ook hele mooie country music.
0: Ja, ja.
1: Nummers gemaakt, dat ja, weten wij ja. toch. En daar draaiden we wel eens wat van.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Maar goed, we gaan naar onze...
1: Keetjen.
0: Keetjen moment.
1: Oh ja, over die... ja, jij kent hem, hè? Die, nee, jij hebt niet ontmoet, dat niet.
0: Nee,
1: dat denk
0: nee,
1: ik niet.
0: Ik heb ook niet met hem geknikkerd, toch?
1: Nee, nee, want hij de knikkers wel teruggevraagd. Maar dat is een ander verhaal, maar goed.
0: Ja, onze Jimmy G. Newman.
1: Ja.
0: En,
1: die C weet je nog, hè?
0: Dat was van, ja, Cajun.
1: Ja, dat wil je.
0: Hij zong niet alleen country muziek, maar ook dus die bekende Cajun muziek. Ook, ook was hij een longtime star of the Grand Ole Opry.
1: Wat ik gelezen heb, dat het langste lid is geweest. Dat,
0: dat
1: kan,
0: zou
1: hè?
0: Kunnen. Ik ben er niet bij geweest.
1: Nee, en, maar goed, dat wordt er geschreven, hè?
0: Hij was geboren in Louisiana, waar hoofdzakelijk de Cajun-deuntjes vandaan komen.
1: Dat is zo, ja.
0: En Jimmy G. Newman. En wij kennen dat nummer ook wel een klein beetje.
1: Ja.
0: Rhinestone Cajun Ride Again.
1: Laten we gaan.

0: Arthur, jaloers was ik op jou.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Een paar weken geleden, wie had jij aan de telefoon? Ja?
1: Ad mijn zus.
0: Nee. Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Die had ook aan de telefoon.
0: Ja, die ook.
1: Nee, Ine.
0: Wat? Mijn meisje, ja.
1: Ja, ja.
0: Die had je telefoon.
1: Ja.
0: En ik zat te luisteren, ik denk, ach, het zitten we voor elkaar. Normaal doen ze het niet meer, maar... vond het prachtig dat jij daar even aan de telefoon. Daarom hebben we nu even Reno.
1: Het mooiste
0: nummer. We toch zo'n weer between naar jij gedraaid.
1: Ja, ja, klopt.
0: Oké.
1: Hey, maar we gaan het dus rustig afhandelen allemaal. Tunnelits hebben we gehad en dan gaan we naar...
0: Weer een Nederlands bandje,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, een zangeres eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het is eigenlijk geen bluegrass, maar... Ja, het is wel bluegrass, zeg ik.
1: Ja?
0: Maar geen bluegrass zangeres.
1: Nee.
0: Zullen we maar draaien?
1: Graag.
0: Ja?

0: Johan, dat noemen ze een DJ-killer.
1: Dat was een flinke moordenaar.
0: Hey, we hebben het hier over Ilse de Lange. Leuk toch? Ja. Akoestisch opgenomen in de Gelderendoom 2011.
1: Ah, toen al?
0: Ja, ik weet niet. Het zou wel op plaat gezet zijn. Maar weet je wat leuk is, Tieme?
1: Nou?
0: Ja, die Martijn van Acht, die ken ik niet op banjo. Maar die Bertolf Lentink, die kennen wij.
1: Ja,
0: hè?
1: Die kennen we heel goed. Ik heb een paar keer gesproken en... Ja, ik moet nog een keer weer aan de gang. Maar dit jaar zitten we denk ik wel weer vol. Dus misschien volgend jaar dat ik hem toch wat ga vragen.
0: Ja, dat is
1: om
0: wel leuk.
1: Om hier in de studio te komen met 2-3 man. Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Jazeker, want we hebben toen de documentaire gezien dat hij in Nijsveld bezig was.
1: Ja, maar die Bertolf geef hem een instrument. Hij speelt erop, hè?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook een mandoline.
0: Ja, hier speelt hij mandoline.
1: Ja.
0: Maar hij speelt net zo'n mandoline of gitaar volgens mij. Het is gewoon een multi-instrument volgens mij.
1: Maar dit nummer is natuurlijk geschreven door Neil Young, hè?
0: Oh ja, Fields of Opportunity, ja.
1: Ja.
0: Neil Young het geschreven. Maar goed, vertolkt helemaal in de... Ja, Ilse de Lange Bluegrass, dat is er niet.
1: Nee.
0: Maar dit is natuurlijk wel even leuk live te doen in de Gelderdom.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, goed. We moeten weer afscheid van elkaar nemen.
1: Dat is jammer, Jaap.
0: Ja, nou wel, zei de bel, het is gedaan, hè?
1: Ja, nog niet helemaal. We hebben nog een klein poosje.
0: Ah, ja, niet veel lang, een paar seconden nog maar. Goed,
1: ja.
0: Het was weer zeer aangenaam. En
1: zeker.
0: Mensen weten het niet, maar deze avond was warm.
1: Het was heel warm. Maar het koelt nu al een klein beetje af.
0: Ja, maar door de muziek koelt het ook een beetje af.
1: Ja.
0: Mooie muziek gehad.
1: Ja.
0: Dat was prachtig.
1: Jaap, ik ga jou bedanken, jongen.
0: Ja, jij ook, Tima. Bedanken voor netjes voor het in elkaar zetten weer.
1: Ik bedank Johan voor de techniek.
0: Martje,
1: voor social media.
0: Yo.
1: En u luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wat gaan we nog meer zeggen?
0: Ik zeg bye-bye.
1: Oh, maar ik zeg eerst tot volgende week.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. 2 waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
5: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg op het werk. werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. Politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niets. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio.
4: Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. De stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp, maar een algemene helmplicht komt er voorlopig nog niet. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermers in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niets. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaanoever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Nou, zeer van harte welkom bij deze aflevering van Studio G. Vandaag draaien we voor u een non-stop versie. De reden hiervoor is dat ik niet in staat ben om naar de studio toe te komen om voor u live dit programma te presenteren. Vandaar dat u dit en het komende uur kunt luisteren naar de beste muziek uit de Studio G. Wat mij gaat, graag weer tot de volgende keer en maak er een hele mooie avond en nacht van. Dit is Studio G.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

en welkom luisteraars in het tweede uurtje van Studio Ray. Net als het vorige uur kunt u luisteren naar een non-stop versie van dit programma, omdat ik vanwege omstandigheden niet in staat ben dit programma live te presenteren. Zodat u ook dit uur kunt luisteren naar de beste muziek uit Studio G. Nog een fijne avond en nacht en graag tot de volgende aflevering van Studio G.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen.